Zoals ik ben, net zoals ik is gesing door die groep zangers Men of Hope. Die orgel is gespeeld door Hugo van der Meij en die dirigent wat alles bij elkaar moest hou, die bekende Nederlander Maarten Mans. Hier is nou een panfluitweergave van Ek sien een nieuwe hemel kom. Ron Franchitti speel die panfluit en zijn kronier die verwerking gedoen en speel ook die klavier.

gesing het. Henk Barnard was die koorleier. En nou luister ons na iets uit die koorwerk van die Amerikaanse komponis Morten Lauritsen. Dis die deel O Nata Lux uit sy groter werk Lux Aeterna. En dit beteken O Lig gebore uit lig. Een gebed tot Christus, die lig van die wereld. Nou in hierdie opname hoor ons die Los Angeles Master Choraal saam met die Sinfonia Orkest.

Dit was die lied aan Jesus Koning al die eer en het was gemeentesang uit die NG Kerk Overkruin met Gideon Brits as orrelis en Niels Klaassen wat die trompet gespeel het hier aan die einde. So is dit dan nou weer fluit fluit tyd en ek groet tot volgende Sondag. Bly warm en veilig. Groete, Magdalene.

0: ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons een stukje grond gegee. Dit is een absolute fantastische ding dat ons hierdie kinders van die straten kan afkry en vir hulle een ordentelijke blijplekje gee en ordentelijke opvoeding. Hy wil net ook eens vir Willem sê baie, baie dankie en die luisteraars vir die laaste donaties dat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma, wat nou 78 is, na 50 jaar kom had, waar is ons aan ons gehelp vir alles.
1: Organisatie en jy jou story wil vertel, stuur die pos aan info by Willem. Stamiddag om 20 voor 5.

ooreenstemming ontdek ons bekende muziek opnieuw. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek, tot geliefde melodieën wat nieuwe lewe kry in vas verwerkings. Kom reis saam. Oorleef het en steeds die vermoeid om te verras. Dit is vanoggend in ooreenstemming, net na die sessie nuus.

knag gevang in die drade van jou web, waar ek maar stil bly hang tot ek nooit weer een weet. Maar ek sien nog steeds die vorme van jou lippe op my glas en jou lichaam gestrek op my matras.

0: gaan lekker. Zet en lees dat jullie moet werken.
1: Nee, Ella, hierdie tijd van die morgen gaan hier niks.
0: Dat kan ik zien. Die meneerkie met zijn eigen maatschappijmotor lees zeker zijn bassen uitslapen in die kombuis.
1: Ja, zeker. Samen met zijn pellige strand draaiwind doen. Double feature. Gloedag gebraai op.
0: Wits rond, samen met zijn skuimbol pellen.
2: Hoi, auntie. Hoe kon al auntie aan deze trouwing aan die verkeerde vinger?
0: Want ek is met die verkeerde man getrouwd. Maar dat is mijn bezigheid. Waar is je tijd voor baai, skulp en braai, vlees, maar die tijd om zijn oost te doen.

En die sameroeper van hierdie koor, Voice of Thousands, is Imre Matthew. 10,000 Reasons, Bless the Lord, O My Soul. Net voor dit, musiek van die album, Nuwe Lof, Laat Heer U Seën Deur Stille en Louis Brits. Bly ingeskakel, dis gospel saam met my, Jackie January. En volgende op ons lysie, Elijah Rivers en Mercy Revival, hulle weergawe van Psalm 91, He shall cover thee with his feathers.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: jij niet je nog genoeg gehad, niet Frans?
1: Ja. Ik zou besluiten wanneer ik genoeg gehad het Giel. Gooi me daar nog een vitamin B en C. Kijk eens, je hebt mijn problemen gehad, dat zou je verstaan het. Ik ben bezig om mijn vrouw en kinders te verloren, zo. Gooi.
0: Ah, jij zou dat minder problemen gehad als je niet drinkt niet.
1: Op zijn kom. Charles. Op je droogte en mijn binnenste. Geer, daar zijn. Ja. Onderneer, allemaal van jullie waar je zit. Er zit één trekje weg van je ouders. En als het niet van mijn pastoor was, die het ik op je parkbankje geslapen. Zo, maar niet denk. Niet denk je er eens beter dan zijn.
0: Nee, je gaat breed op je straat ook, Frans.
1: Ach, voet zek, man. Ja, jullie door van mijn woorden. De profeet zal niet gekend worden onder zijn eigen mensen die. Zo, moet niet oordeel niet, zodat jullie niet geoordeeld wordt niet. Hoe kan je voor jou blazen? Wacht, dat ik die splinter in je oog haal, terwijl jij daar een stomp in je oog in die, hè? Ja, mijn

aand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend van uit die baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling 1983 lied van Kenny Rogers en Dolly Parton.

Dit was Porter Wagner met Green Green Grass of Home. En voor hom was dit Tommy Oliver met I Wanna Live. Hier is ons eie Cherie, as ook Koffie Anderson.

Dit was Coffee Anderson met sy verwerking van die baie bekende lied van Ed Sheeran, Perfect. En voor hom was dit ons eie Cherie met haar country verwerking van die baie bekende Judy Belcher snit Can't Be With You Tonight. Hier is Alan Jackson, en naam is dit Darius Rucker.

Dit was Darius Rucker met Wagon Wheel. En voor hom was dit Alan Jackson met Chattahoochee. Kom ek speel vir jou die een van Glen Campbell.

Dit was Gary Bryden met Bony Fingers en voor hom was dit Gerry Pretorius met Tar and Cement. Kom ons luister nou na Stella Patton as ook Johnny Cash.

Dit was Johnny Cash met Folsom Prison Blues. En voor hem was dit Stella Parton met I Don't Miss You Like I Used To. Hier is Pat Boone met Love Letter